0: Dag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 3 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een banktegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. En een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netpython in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen, in de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is meer kans op zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: is één Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn de restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens de internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. En dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komen elke dag nieuwe afleveringen bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends ook regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is dan meer kans op zon. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

met mijn ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei, met nieuws, muziek en informatie.

0: Lars Melietse met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar hij heeft die heffingen op het laatste moment uitgesteld, met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord de afgelopen dagen. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Zo moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n 20 miljard dollar. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
1: Trump wil de komende dagen met de Canadezen praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het Internationale Atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload.
3: Hallo!

0: oogjes kan.
1: De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Uw bekendheid in de streek vergroten? Uw klanten bereiken in Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Renen en Wageningen? Laat Xon en Eenvallei uw naamsbekendheid vergroten. Informeer nu naar de mogelijkheden en adverteer op Xon en of Eenvallei en laat u zien en horen. Kijk op www.omroep1.nl voor meer info of mail naar reclame@omroep1.nl. Fijn dat je luistert naar Eenvallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
2: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlof aanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
1: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. De ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro.

0: De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog. En in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
2: Die doet het natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been aan een tijd. Want de afgelopen 1,5-2 jaar ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
1: Ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
3: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. De beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
1: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag, dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Het weer, veel regen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: fortune and everything that goes with it. I thank you all.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 11 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan twee medewerkers van het internationale strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dichtbij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen en dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Philip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Philip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. En vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Uw bekendheid in de streek vergroten? Uw klanten bereiken in Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Renen en Wageningen? Laat Xon en Eenvallei uw naamsbekendheid vergroten. Informeer nu naar de mogelijkheden en adverteer op Xon en of Eenvallei en laat u zien en horen. Kijk op www.omroep1.nl voor meer info of mail naar reclame@omroep1.nl. Fijn dat je luistert naar Eenvallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 1 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 3 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky zonder dat die zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek.

0: van 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedamd, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Link. Een programma waarin de muziek wordt gelinkt aan de hand van een thema.
1: Niets is beter dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren.
0: Linkmeester van deze week...

Nou, ik ben ook blij dat je hier bent, hier bij Eén Vallei. Het programma Link, en dat betekent dus dat we een link hebben, dat er muziek wordt gedraaid, ten gehoor wordt gebracht in dit uur, dat altijd te linken valt aan één bepaald thema. En het thema van vandaag is de kleine plaatsen in Nederland, waaronder dus ook Zoutelanden. Ja, hoe ben ik op dit thema gekomen? Dat is dankzij een vorige uitzending van Link, waarin Henk Gieling een nummer liet horen van Johnny en Rijk, namelijk Wij zijn twee eenzame cowboys. En zij maakten een rit door Nederland op hun paard. En ze reden langs de Amersfoortse kei. Ze gingen over de Veluwe. De Veluwe was hun prairie. En ik dacht, ja, door Nederland kun je natuurlijk reizen per paard, per auto, per fiets. En je rijdt langs en door kleinere plaatsen. Waaronder dus ook Zoutelanden met Bluf en Gijken. En dat was een prachtig nummer van een paar jaar geleden. Een enorme hit. En Zoutelanden als kleine plaats werd toen daarna ook een toeristisch trekpleister. We gaan over dus naar een ander nummer. Dat is van Martine Bijl. Het is Echt Waar, heet het nummer. En zij gaat zingen over een geruchtenstroom die op gang gebracht wordt door een haan en een kip. En het is natuurlijk ook van toepassing op mensen waar ook vaak geruchtenstromen een rol spelen. En denk bijvoorbeeld ook aan het nummer van de Nozem en de Non, waar ook een geruchtenstroom op gang kwam. Nou, zo'nzelfde soort verhaal over een moreel-ethisch dilemma, een moreel-ethisch probleem, dat wordt gecreëerd. Luister naar een prachtige tekst van Martine Bijl. Het is Echt Waar.

0: het is echt waar.
1: Ja, daar zijn we getuigen van. Het is echt waar. De kippen in het kippenhok met de ene haan en het veertje wat weggeplukt wordt door de ene kip. En daar gaat een geruchtenstroom op gang komen tussen Appelscha en Smilde. En het is verspreid door een Barneveldse trien. Dat is het verhaal van Martine Bijl, gebaseerd op het sprookje van Andersen. En het is een Nederlandse tekst voorzien van Henk van der Molen. De kleinere plaatsen, nou daar hoort ook Hummelo bij. En in Hummelo had je vroeger een lagere school, nu natuurlijk een basisschool. En wie ging er naar de lagere school? In Hummelo, dat was onder andere Benny Jolink en de rest van Normaal.

0: Ja, mooie herinneringen komen boven bij Benny Jolink. En normaal, als zij zingen en zich herinneren de lagere school in Hummelo. Je luistert naar Link en we hebben een programma met muziek gelinkt aan kleine plaatsen in Nederland. Even vragen aan mijn technicus, wat is de kleinste plaats van Nederland, Adrie? Hij heeft geen idee. Nou, het is eigenlijk een heel makkelijke oplossing. Het kleinste plaatsje in Nederland ligt in Den Haag en dat is Madurodam. Een miniatuurstadje. Juist. En weet je wie daar op bezoek is geweest? Wim Sonneveld. En Wim Sonneveld heeft per ongeluk, zonder dat hij het wist, iemand meegenomen in zijn broekzak of in zijn jaszak. Ik weet het niet, maar hij kwam thuis en dan gebeurt er iets. Luister naar Margootje.
1: Ik zat aan het ontbijt een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje, zo groot, nee, iets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen. Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje. Ze stond op mijn bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje. En ik zei hallo. Ze zei, nou, daar ben ik dan, hè?

Ze was wel erg lief, maar ze werd te aanhalig. Ze wou mee in bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje naar Madurodam en ik zei dag meneer Gootje. Ik zette haar neer bij het Avro-gebouwtje. Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen. O, had ik er toen maar de deur uitgezet. Ze wou mee in bad en ze wou mee in bed.

Ja, de live uitvoering van Margotje met een beschaafd applaus uit de zaal. En dit was dus Wim Sonneveld. Hij zong over zijn Margotje uit Madurodam. Het was uit 1965. Prachtige stem blijft dat altijd van deze Wim Sonneveld. Ik ga over naar 1977 en dan naar een mooi nummer van Joost Prinsen. Helaas, hij is ons ontvallen deze week. Een veelzijdig man hè, was die Joost Prinsen. Hij was acteur, presentator, zanger, schrijver. En vooral eigenlijk, wat mij betreft, een wijs en ruimdenkend mens. En hij heeft in het kader van dit programma ook een prachtig nummer gemaakt. In 1977 dus. En het gaat over de treinmachinist die gek is op oude stations. En weet je welke stations hij dan met name noemt? En dat is leuk. Lunteren en Geldermalsen.

En daar verdwijnt hij met zijn trein. Joost Prinsen als machinist. En natuurlijk het station van Lunteren in onze eigen omgeving in het Valleigebied. En echt een mooi station. Dus als je een keer van Ede naar Amersfoort gaat, stap eens een keer uit en wacht eventjes op de volgende trein. Dan heb je ongeveer een half uur de tijd om even te kijken hoe mooi dat station in Lunteren is. Eventjes het zonnetje laten schijnen op het station in Lunteren. En dan ga ik een bruggetje maken naar de zon in Scheveningen. En dat is een nummer van Rita Reis. En natuurlijk wordt ze begeleid door het combo van Pim Jacobs. En dat nummer, Zon in Scheveningen, is het eerste en misschien ook wel enige Nederlandse echte jazzy nummer. En weet je hoe het is ontstaan? Willy van Hemert en Harry de Groot, een tekstschrijver en een muziekschrijver, die zaten eens een keer bij elkaar en die zeiden van, nou ja, er is eigenlijk nog nooit een Nederlands jazznummer gemaakt. En dat hebben ze samen even gecomponeerd. En het is natuurlijk een fantastisch nummer geworden, Zon in Scheveningen. Het is uit 1959, dat is al een tijd geleden. Maar het klinkt nog steeds eigenlijk als een evergreen, zo mag je dat zeggen. Het is daarna ook wel opgenomen door andere mensen. Simone Kleinsma bijvoorbeeld. Ja, met alle respect, dan haalt toch het nummer van Rita Reis de kroon. En ja, andere uitvoeringen zijn minder jazzy. Dat is het eigenlijk. Laten we gaan luisteren naar De Zon in Scheveningen met Rita Reis.

Nou, dat zou wel lukken. De zon in Scheveningen maakt je altijd bruin, maar je moet je wel goed insmeren. En met Rita Reis vertrekken wij vanuit Scheveningen een stukje via Den Haag gaan we naar Wassenaar. En in Wassenaar ontmoeten twee mensen. Dat zijn Ros en Ibar. En zij gaan straks zingen over dat Wassenaar. En uit die tekst blijkt al dat Wassenaar toch een wat deftige plaats is. Het is inderdaad een aanhangsel van Den Haag. Maar in Wassenaar wonen de rijke mensen die in Den Haag werken. En in Wassenaar kun je ook zeggen dat er sprake is van een VVD-bolwerk. Misschien ook wel een PVV-bolwerk, we weten het niet. Maar we hebben daar in Wassenaar ook maar liefst 3 hockeyclubs. Een kleine plaats met 3 hockeyclubs. Groen-Geel, de Kieffieten en HGC. Maar tegelijkertijd heb je ook nog 3 voetbalclubs, namelijk Blauw-Zwart, Graaf Willem en SVC 08. Een gemêleerd gezelschap daar in Wassenaar. En het zijn 2 mensen, namelijk, hoe heet ze ook alweer? Ros en Iba. En zij gaan hun ervaringen vertellen over Wassenaar.

0: naar de kofferbak.
1: Ja, de kofferbak. En hierin hebben we een heel mooi nummer. En dat gaat over een meisje uit Sas van Gent. Hoe het meisje heet, dat is Annelies. En Annelies heeft mooie dromen. Nou, eigenlijk, als je goed luistert naar de tekst, haar ouders en vooral haar moeder heeft mooie dromen voor haar. Want ze zou een rasartieste zijn. En ze zou heel groot kunnen worden. Ja, en dat kun je niet worden in Sas van Gent. En dan verhuis je natuurlijk naar Amsterdam om daar in de grote wereld de grote ster te worden, zoals je moeder voor je gedroomd heeft. Het origineel is van Louis Neefs. Hij heeft het gemaakt en gezongen en grootgebracht in 1980. En Rob de Nijst heeft het daarna ook dunnetjes over gedaan. En ook heel erg mooi. En dat deed hij in 2000. Adrien Speklee zorgt voor de compilatie van Annelies uit Sas van Gent.

Ja, en van Sas van Gent ga ik direct over naar Veenendaal. En dan naar Marcel Veenendaal, overigens geboren in Ede. En Marcel Veenendaal heeft een mooi album uitgebracht. Samen onder andere met Jan van Duikeren. En dat is iemand die in het Metropoolorkest speelt en vooral ook blaast. En het nummer heet, wat wij gaan afspelen, Come Wander With Me.

0: Ja, ik wil hier niet doorheen praten, zo mooi is het. Een jazzy muziek van Marcel van Veenendaal, geboren in Ede. En dat doet me dan weer denken, ik maak de stap van Ede naar Ede Staal. En Ede Staal, wie is dat? Hij was een bekende Groningse zanger. Hij is in zijn leven, hij heeft geleefd tussen 1941 en 1986. Helaas is hij te vroeg overleden. Hij was leraar Engels, maar daarnaast in zijn vrije tijd zanger, dichter. En dan vooral een dichter en zanger over het Groningse land. En hij heeft in het volgende nummer, gaat hij zingen over Uithuizen, dat is dan Uithuizen. En Spiek, dat is Spijk. En dat ligt allemaal in de buurt van Delfzijl. En dat is het Hoge Laand.
1: Het is de lucht achter Uithuizen. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lans naar Klooster. En de Westpoor langs de diek. Het ben de meuls en de molen. Het ben de kerken en de beum. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of Zeum. Dat is mijn land, mijn hoge land. Het is de lucht achter Uithuizen, het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lans naar Klooster en de Westpolen langs de diek. Het ben de muns, ben de moon, het ben de kerken en de beun. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of Zeum. Het ben de muns, het ben de beun. Het is een doevertillende upstroot, het is een oude bakkerij. Ik ben de grote boomplootsen, van waar we moesten zo naar mij. Het is de waait, het is de hoven, het is het koolzood in de blauw. Het is de horizon bironen, vlak noorden dunne bui. Dat is mijn land,

Het is een mooie oom, de maai, een kouhuis doeknekt in gruil uit. Ik heb voor het eerst een moe keer en vuil de vonk van die naad. De wilde plan die ik haal, komt zeker niks meer van terecht. Totdat de nacht van het hoge land een donker kleid over ons legt.

Ja, mooie muziek en mooi gezongen door deze Edestaal over het Hoge Land, helemaal in het noorden van Groningen. En van Groningen en van Oethuizen en van Spiek gaan we over naar Maarten van, let op zijn achternaam, Roosendaal. Maar Maarten van Roosendaal gaat zingen over bergen in Noord-Holland. Nou, eigenlijk heeft hij het niet over de plaatsbergen in Noord-Holland, maar over een meisje uit de plaats Bergen in Noord-Holland. En het gaat vooral over het meisje dat er niet meer is, waaraan hij steeds meer en meer gaat denken naarmate hij ouder wordt.

0: Juist, Maarten van Roosendaal met dat meisje uit Bergen, Noord-Holland. En vanuit Bergen gaan wij via Emmeloord, Almere, naar het Tuig van Nieuwegein. En dat wordt gebracht, voorgedragen door Jeroen van Merwijk.
1: Deze heet Dat Tuig uit Nieuwegein. Veel dingen zijn soms minder leuk. Bijvoorbeeld menstrueren. Of een been kwijt na een ramp en dan een jaar revalideren. Met het in ontbinding zijnde lichaam van een walvis copuleren. Maar niets is zo afschuwelijk als kinderen uit Almere. Kinderen uit Almere, die zijn gek. Ze zijn te dom voor woorden. En ze lullen uit hun nek. Met de normen en de waarden van een HEMA-afdruiprek. Kinderen uit Almere, die zijn gek. Nooit van Plato, Multatuli of van Thomas Mann gehoord. Geen nieuwe meien, nieuwe lente. Geen de zee klost voort. Kennen alleen de laatste mode en het nieuwste schuttingwoord. Staan onderaan de ladder van de menselijke soort. Op hun derde al de weg kwijt. Losgeslagen en ontspoord. Zo, dat is wel duidelijk, dat punt dat is gescoord. Verder nu met kinderen uit Emmeloord. Kinderen uit Emmeloord zijn raar. Ze hebben rare benen, rare voeten en ze ruiken raar. Ze hebben rare oogopslagen, rare slagen in hun haar. Ze zijn kortom op alle fronten raarder nog dan raar. Maar gelukkig niet zo raar als Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, die is geschift. Ze is tegen naaldhakken, de korte rok en tegen lippenstift. Ze is de reden dat in Nederland geen vrouw haar been meer scheert, haar wenkbrauwen en bovenlip haar niet meer epileert. En van top tot teen en op de tanden slechts bestaat uit haar. Dat is allemaal te wijten. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir moet voor de trein. Vergeleken bij Simone was Pol Pot van marsepein. Ze is een soort Napoleon, een zus van Frankenstein. Maar gelukkig heel wat beter dan dat tuig uit Nieuwegein.
0: Oké, applaus voor deze Jeroen van Merwijk als hij het op het laatst toch nog heeft over dat tuigen uit Nieuwegein. We gaan naar een groot dorp met Herman van Veen en hij bezingt Hilversum 3.

Ja, we hebben in deze uitzending van Link een gevarieerde tocht gemaakt door het gevarieerde landschap van Nederland en allerlei verschillende plaatsen bezocht. En de laatste was dan Hilversum. Ik sluit af met de March of the Butterflies. En dat wordt gespeeld door Martijn van Wageningen. En ik dank Adrie Spekley voor de techniek van dit programma. En ook volgende week is er op dit station Eén Vallei weer een programma dat heet Link.

Dorald Negens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky. Het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer: in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen, aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien, en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je

0: Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Henk Gieling.
1: Welkom bij Mijn Dozijn met weer 12 verse platen en een nieuwe gast hier te beluisteren bij Xon 1 Vallei. De gast van vandaag, dit is een van de jongere gasten die we hebben. Dat vind ik echt heel erg leuk. Hij is nog heel erg jong, 22 jaar, hele mooie leeftijd. En hij is geboren en hij woont nog steeds in Ede. Dat was op 16 november 2003. Heeft toen de ESV, de Edese schoolverenigingen, gevolgd via de basisschool. Vestercollege aan de Amsterdamse weg en daarna VMBO theoretische opleiding. En daarna werd het opgevolgd door Aris. En uiteindelijk is hij terechtgekomen op Technova. En dat was het helemaal voor hem. Software development, kortom ICT. Hij werkt nu bij een bedrijf in Ede, Depositado, 36 uur per week. En heeft zelfs ook een eigen bedrijf. En daar steekt hij 20 uur per week in als webontwikkelaar en webmaster. Hij werkt in het bedrijf waar hij werkt met allemaal autistische mensen. En daar voelt hij zich helemaal thuis, want dat is een hele directe omgeving en ook heel erg informeel. Als vrijwilligerswerk beheert hij het web van de BOSK Winterweek en hij heeft diverse functies bij het project Festijn in de Stijnenbuurt in Ede. Als hobby's sportschool, lezen, reizen en over 2 weken, vertelde hij me net, gaat hij interrailen. En hij heeft een hele mooie lijst bij zich. De gast van vandaag is Casper Landman en zijn allereerste plaat is van Tom O'Dell, The Best Days of My Life.

0: Mooi ingetogen nummer op plaat. Plaats nummer 12 in de lijst van Casper Landman. Welkom Casper, leuk dat je in de uitzending bent.
1: Dank je.
0: Ja, ik zei een mooi ingetogen nummer. Als ik jou vraag, wat is, je bent 22 jaar, de beste dag uit jouw leven geweest tot nu toe?
1: De beste dag uit mijn leven? Lastig. Ik denk het moment, in mijn fietsvakantie naar Berlijn, dat ik bovenop een heuvel stond. Ja. Enorm heb moeten ploeteren om er te komen. En uitkeek op eigenlijk een heel rustig dorpje. En dat ik gewoon kon zeggen tegen mezelf, Casper, je hebt het gewoon gedaan. Je
0: bent, yes, I did it.
1: Na alles, ja. Eindelijk.
0: En dan ook dat zicht, ja. En de rust waarschijnlijk.
1: Heel rustig.
0: Je hebt heel veel mooi. Inspanning gepleegd. Ja. Nou, ik zie het helemaal voor me. Hartstikke mooi. Welkom. Je hebt hele bijzondere platen vandaag in de lijst meegenomen. Vond ik tenminste ook wel wat bekendere platen. Ja. Het is heel erg afwisselend. Maar het heeft heel erg met jou persoonlijk te maken.
1: Ja, gaf iedere, je me net aan. Iedere plaat die heeft een heel persoonlijk verhaal erachter zitten. Mm-hmm. Omdat, nou ja, ik heb al best wel veel meegemaakt in mijn leven. Mm-hmm. Hele mooie dingen, ook wat minder mooie dingen.
0: Ja.
1: En ik koppel eigenlijk al die momenten aan een nummer. Zo het volgende nummer, dat is wanneer ik een hele stressvolle, drukke week achter de rug heb. Mm-hmm. En ik dan onderweg naar huis gewoon ergens helemaal nergens meer zin in heb en niemand niet. Dan zet ik dat nummer aan om even tot rust te komen, even te landen, even niks aan mijn hoofd te hebben.
0: Mm-hmm. En hoe vaak komen die momenten voor?
1: Oh, toch wel echt wel 1-2 keer in de maand inderdaad.
0: Maar dat valt wel mee.
1: Ja. Het toch? Valt op zich wel mee inderdaad. Ja.
0: Ja, ja. En dan is het zo dat je je terugtrekt op je kamer. Koptelefoon op of oortjes in.
1: Even koptelefoon op. Even muziek op standje 110. En,
0: dat wel. Ja.
1: En niks anders horen dan de muziek. Ja.
0: En dan laat je ook helemaal gaan in die muziek, ja. Zeg maar. En dat is om dan alle stress en alle prikkels kwijt te raken. Wat, ja. Wat is dan waar je op dat moment last van hebt vaak?
1: Alle stress, alle inderdaad prikkels van de omgeving. Van berichtjes van klanten, van collega's, pointers van mijn baas. Opmerkingen die ik zelf heb gemaakt, waar ik denk, daar heb ik toch een beetje spijt van. Die ik dan allemaal op heb gebouwd, niet kwijt heb kunnen raken tijdens het sporten bijvoorbeeld.
0: Oh, dat komt allemaal terug in
1: en
0: je
1: dat
0: hoofd.
1: Dat komt allemaal terug.
0: Dat stapelt zich op, ja. Als het ware. Ja.
1: En dan moet ik even kwijt. En voor mij is muziek.
0: Maar dan moet je ook wat met die kunnen frustraties, ergernissen, de drukte. Daar moet je ook wat mee doen dan op, ja. Zich, toch? Alleen met muziek luisteren red je het niet mee.
1: Nee, afstanden fietsen is een goede uitlaatklep.
0: Ja. Ik had dat trouwens helemaal niet genoemd. En jij zegt dat nu ook. Je hebt ook nog eigen bedrijf, HRBL, samen met Levi en JJ. En daar doe je webontwikkeling en webmaster. Buiten de 36-urige werkweek doe je ook nog 20 uur steken in je eigen bedrijf.
1: Ja.
0: Dus ik snap wel dat je af en toe de volgende plaat even nodig hebt. Zullen we daarna gaan luisteren? Welke plaat is het, Casper?
1: Real Gone van Sheryl Crow.

0: Twee platen achter elkaar in de lijst van Casper Landman vandaag. Sheryl Crow met Real Gone. En ja, dit nummer kon natuurlijk niet missen. Wie een beetje van muziek houdt, ja, die kent dit nummer wel. ABBA was dat met Lay Your Love on Me. Nou weet ik, Casper, jouw vader is een behoorlijke ABBA-fan, om zo te zeggen.
1: Behoorlijk, ja.
0: Volgens mij ben je wel een beetje beïnvloed, of niet?
1: Een beetje. Door al die jaren...
0: Understatement.
1: Ja. Zoveel ABBA naar het ABBA Museum met in Stockholm, dan... moet je wel ABBA op je lijst hebben staan. Dus.
0: Oh, er is van huis uit jou verplicht dat ABBA op je lijst moest.
1: Nee, maar nou, niet echt. Maar toch ergens toch
0: een beetje. Wel. En waarom dan dit nummer? Lay All Your Love On Me.
1: Nou, de films Mamma Mia, de verfilming van muziek in ABBA, die heeft een hele mooie scène over dit nummer. Waarbij er getrokken wordt aan elkaar, aan twee mensen die elkaar... nee, liefhebben, die verliefd op elkaar zijn.
0: Ja.
1: En die scène die heeft, nou ja, zo erg in mijn brein is die blijven plakken, dat iedere keer als ik het nummer hoor, moet ik aan de scène denken. En iedere keer als ik de scène ergens zie, moet ik meteen aan het nummer denken, ook al zit er geen...
0: Ja, dat begrijp ik. Ik heb beide films niet gezien. Heb ik net aan jou bekend tijdens de muziek.
1: Schande.
0: Ja, erg hè. Sorry, dat ga ik nog wel echt wel een keer inhalen. Want je maakt me wel nieuwsgierig. En zou jij dan diegene willen zijn die gedragen wordt? Of zou jij willen dragen?
1: Ik zou willen dragen.
0: Willen dragen?
1: Ja, ik zou willen dragen.
0: Oh, ik had het anders.
1: Lijkt me veel grappiger om dat van onder met een hele groep mensen mee te maken. Ja.
0: Dat doet een beetje denken aan stage diving. Hè? Van een artiest die vanuit het podium in het publiek duikt.
1: Ja.
0: Zo. Ja, maar je hebt het nog nooit eerder meegemaakt, neem ik aan, of wel?
1: Nee.
0: Oké. We gaan verder met jouw volgende plaat van Amy Carty. Ik denk dat heel veel mensen daar nooit van gehoord hebben. Vertel eens.
1: Ja, het is een nummer wat gaat over heel veel heel snel willen. In een hele korte tijd. Je bent net ergens aan begonnen aan een nieuwe opleiding, een nieuwe studie, een nieuwe fase in je leven en je rent jezelf eigenlijk een beetje voorbij. Mm-hmm. En dat doe ik zelf ook heel vaak. Mm-hmm. Ik wil heel veel nog in mijn leven. Ik wil heel snel. En ik wil heel veel dingen leren. En dan merk ik toch af en toe dat ik mezelf een beetje voorbij ren.
0: Dus dan moet je op de rem trappen.
1: Moet ik op de rem trappen.
0: Nou, dan helpt het plaat van Sheryl Crow. Die helpt daarbij om even op die rem te trappen.
1: Ja.
0: Maar maak je dan ook een soort lijstje? Dat je zegt van wat is belangrijk... Dat kan later wel.
1: Reflecteren inderdaad. Dit nummer laat me altijd heel erg reflecteren op de afgelopen weken.
0: Ja.
1: Kijken wat er goed is gaan en waar ik eigenlijk nog eventjes iets meer tijd aan moet besteden. En waar ik niet zo snel keuze in moet maken in het vervolg.
0: Ja, ja. Dus het is ook even een soort balans opmaken van wat heb je goed gedaan en wat kan je verbeteren, zoiets?
1: Ja, klopt.
0: Zeg maar. En dan ook met jezelf een soort afspraak te maken. Nou, daar ga ik dan aan werken.
1: Daar ga ik dan aan werken, ja.
0: Nou, ik heb weer wat geleerd. We gaan eerst luisteren naar Amy Carty met Two Days in College, Into College. En daarna een ander nummer, Let Me Be Me. En daar gaan we straks over praten.
2: I'm two days into college and I'm three lectures behind. There's this guy, let's name him Colin. He says he wants to be mine. But it doesn't really sit with me quite right. Because he doesn't really like the thing.

0: 2 days into college.
1: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.
0: You're older than me. Lovely but a little grumpy. You care about people around you, but often for

0: Let Me Be Me op nummer 8 in de lijst van Casper Landman vandaag. Casper, ik wil even een verbindingje maken. Je vertelde straks tijdens de koffie dat jij bij Depositado werkt. Een bedrijf waar allemaal autistische mensen werken. Hè? Jij bent zelf ook autistisch. En toen vroeg ik, ja, wat is dan het verschil? Je ziet heel vaak dat autistische mensen in ICT werken, omdat ze heel erg kunnen focussen. Hè?
1: Ja.
0: En jij zei, ja, Henk, de sfeer daar is heel direct en heel informeel. Met andere woorden, hè, als ik dat koppel aan dit nummer, kun je daar dan helemaal jezelf zijn?
1: Ja, iedereen
0: is
1: kan
0: het dat dan?
1: Ja, iedereen is zichzelf. Iedereen heeft hele eigen hobby's. En daar kun je ook gewoon open over praten.
0: Ja. Maar je hoeft niet een rol te spelen, zeg maar, op je werk. Dat gevoel heb je niet.
1: Nee, je hoeft je niet voor te doen als iemand anders om aan te sluiten bij de groep. Nee, iedereen is volledig zichzelf en dat waarderen we.
0: En wat is dan de sfeer van je werk? Zou je dat voor ons, wij zijn daar natuurlijk niet, kunnen omschrijven waardoor dat zo fijn is?
1: Nou, je kunt alles zeggen wat je wil zeggen. Je hoeft niet een filter te hebben. Mm-hmm. Niet naar je werkgever, niet naar je mede-collega's, niet naar stagiaires, niet naar klanten. Klanten weten hoe wij zijn en hoe wij werken. Die weten dat we goed werk leveren.
0: Ja.
1: Ook al zijn we soms wat extra direct in de communicatie.
0: Ja. Dat je soms iets lelijk zegt, zeg
1: dat
0: maar.
1: Dat je soms iets lelijk zegt.
0: Ja. En dat neem je elkaar ook als collega's dan niet kwalijk?
1: Nee, dat neem je niet kwalijk.
0: Dus jouw collega's kunnen jou alles zeggen en je slikt het weg?
1: Ja. Omdat okay. Ik ook alles tegen mijn collega's
0: ja, zeg. Ja, het is een wederkerigheid is het dan.
1: Ja.
0: En is dat dan weer de link met Let Me Be Me? Of zit daar ook nog wat anders onder?
1: Er zit een extra laagje aan. Ja. Mijn broertje en ik verschillen heel erg qua persoonlijkheid en qua mening. En dit heeft ook mee te maken zo van, ik ben echt heel, heel anders. Ik heb in alle opzichten ben ik, denk ik, anders dan mijn broertje. Mm-hmm. Alleen toch kunnen we het heel goed samen vinden en geef ik enorm veel om hem.
0: Ja.
1: En dit reflecteert daar ook op dat ik hem moet laten voor wie hij is en anderen moet laten voor wie zij zijn. Maar dat ik dan ook wil terugkrijgen dat andere mensen mij laten zijn wie ik ben.
0: En laat jouw broer jou zijn wie je bent, vind je?
1: Meestal wel, ja.
0: Meestal wel? Ja, ja, hij is hier zelf niet.
1: Hij is hier zelf
0: ook
1: niet.
0: Zou hij dat ook antwoorden?
1: Denk het niet helemaal, nee.
0: Wat?
1: Nou, ik jaag hem best wel vaak op de kast. Dus hij reageert het ook wel weer af op mij. Maar
0: ja,
1: dat maak ik
0: ja,
1: het
0: ja,
1: zelf
0: ja.
1: naar.
0: Dus. Ja, ja, dat denk ik ook dan.
1: Ja.
0: Ja, ja. Oké, dat is heel mooi dat je dat zegt. Kun is de volgende plaat op jouw lijst, als ik het goed
1: ja.
0: zie. Vertel eens.
1: Nee.
0: Oh, ben ik iets te ver?
1: Stick Season.
0: Stick Season. Oh, ik loop te snel van stapel. Stick Season van Noah Kahan.
1: Ja, dat is rond COVID een hele lastige tijd voor me geweest. Ik zat aan het einde van mijn middelbare schooltijd. Ik deed staatsexamen. Dus ik had eigenlijk schriftelijk en mondeling examen moeten hebben. Maar vanwege COVID vielen de schriftelijke examens weg. En had ik alleen maar mondelingen examens waar mijn hele eindcijfers op gebaseerd werden.
0: En ook nog via de computer waarschijnlijk?
1: Nee, hoewel, op locatie.
0: Hoewel op locatie.
1: Mondeling scheikunde, mondeling wiskunde.
0: Nee. Ja.
1: Mondeling geschiedenis. En dat is zo'n stressvolle periode geweest dat, nou ja, ik heel blij ben dat ik het heb gehaald. Ook al had ik een 4 voor geschiedenis. Alles ging voor de rest goed. En nou ja, dit nummer brengt me iedere keer terug naar die periode. Omdat ook uitkwam rond COVID. En ik toen het ook voor het eerst heb gehoord.
0: En je hebt het toch maar geflikt, Casper.
1: Toch geflikt.
0: Zo is dat. Nou, we gaan er naar luisteren.

0: Heel mooi nummer van Kun Remedy uit 2024. Je hebt mooie nummers uitgekozen, Casper. En we zitten nu in de COVID-periode van jouw leven, hè, eigenlijk. Ja. Even los van zo meteen gaan we over deze plaat praten. Maar als je terugkijkt, veel jongeren hebben het echt heel moeilijk gehad in die tijd. En heel begrijpelijk. Hoe heb jij dat ervaren als je terugkijkt?
1: Een van de lastigste perioden in mijn leven, inderdaad, ja.
0: En wat was dat dan?
1: Heel veel dingen los moeten laten. Heel veel verlies.
0: Dingen die niet mochten? Zo?
1: Dingen die niet mochten. Vrienden waar het contact zodanig mee verslechterde dat ik ze eigenlijk daarna niet meer heb gesproken. Maar ook familie die ik toen heb verloren rond die periode, inderdaad. Ja.
0: Ja, want daar heeft deze plaat mee te maken die we net hoorden. Remedy, hè?
1: Ja. Mijn oma die is in die periode ook overleden. En dit nummer trekt me altijd heel erg terug naar de tijd dat ik bij haar logeerde. Dat ik met haar spelletjes speelde, wandelingetjes maakte vroeger. Maar ook in de periode dat het langzaam minder ging. Vanwege haar dementie. Dat ze langzaam vergat ook wie ik was. En
0: kon je haar daarbij helpen?
1: Meestal gewoon er een beetje overheen praten. En gewoon accepteren dat ze soms gewoon niet meer wist dat ik mijn naam Casper was.
0: Ja.
1: En soms ook dat ze vergat dat ik haar kleinzoon was.
0: Ja. Ja. Maar andere momenten waarschijnlijk was het er weer wel.
1: Ja.
0: Dat wisselde bij haar, hè, heb ik begrepen. En wat verband had je met je oma?
1: Heel diep. Vroeger in mijn jeugd, toen mijn broertje heel ziek was, ben ik vaak bij ze geweest.
0: Ja.
1: En ik ben gedurende mijn hele jeugd heel vaak bij ze geweest om te logeren. Zelf met de trein erheen uiteindelijk toen dat kon.
0: Ja. Kon je troost bij haar vinden, zeg maar?
1: Ja.
0: Zo altijd, klinkt het. Ja? Oh, mooi. Ja. Ja, iedereen zou wel zo'n oma willen, denk ik.
1: Ja.
0: Maar ze blijft voortleven in je herinnering, denk ik.
1: Klopt, zeker.
0: Een andere plaat. Father and Son.
1: Ja. Ook een emotioneel nummer voor me. Ik weet tegenwoordig dat tijd echt eindig is. En dat ik niet eeuwig nog meer met mijn vader heb. Dus ik probeer zoveel mogelijk tijd nog met hem te besteden. Niet dat hij heel oud is. Maar ik merk langzamerhand toch wel dat dingen iets achteruit gaan. En ik maak me daar zorgen om.
0: Mm-hmm. Durf je dat te zeggen?
1: Dat durf ik wel te zeggen. Mm-hmm. Maar niet te vaak.
0: Nee, snap ik.
1: En ik probeer hem ook vaak genoeg te laten weten dat ik van hem hou.
0: Ja.
1: Maar ja, het raakt me wel.
0: Ja, ik hoor het aan je. Ja, nou, heel mooi. En Cat Stevens heeft daar een mooie vorm in gevonden in dit lied, denk ik.
1: Toch, hij is een groot voorbeeld voor me, mijn vader. En dit nummer geeft voor mij een beetje aan dat ik nog heel veel van hem kan leren. Maar dat hij het ook op zijn manier zelf heeft gedaan. En dat een grote bron van inspiratie voor me is.

0: Nou, dit kon niet missen. Het was filmmuziek. Welke film was dit, Casper?
1: Monsters, Inc.
0: Ja.
1: Een van mijn favoriete kinderfilms. Waar ik goede herinneringen aan heb met het kijken op de bank met mijn vader en mijn broertje.
0: Ja.
1: Ja, het is een nummer wat voor mij relateert aan mijn broertje. Ik kan eigenlijk niet zonder hem.
0: Nee, dat gaf je inderdaad net ook al aan. Af en toe hebben jullie ruzie en jullie denken heel verschillend over dingen. Ja. Maar
1: toch hou ik heel erg van hem. En zie ik mijn leven eigenlijk niet voor me zonder hem.
0: Ja, dat zegt dit liedje ook.
1: Ja.
0: Dat jij niks was zonder. En je gaf straks aan dat jouw broer heel erg ziek geweest is. Heb je toen erg zorgen gemaakt?
1: Ja, die hele periode heel erg zorgen gemaakt, ja. En nu ook telkens inderdaad als ik iets van in het nieuws zie over een broertje of zo die een ongeluk heeft gehad of zo, dan relateer ik dat ook weer naar mijn eigen broertje. Niet dat hij een ongeluk heeft gehad, maar wel omdat hij ernstig ziek is geweest.
0: Ja. Dan slaat de schrik weer je om het hart. Volgens mij gaat het heel goed met hem, toch?
1: Het gaat heel goed met hem, ja.
0: Ja. Dus dan moet je dat niet gewoon loslaten?
1: Ik moet dat loslaten. Ja. Het is een proces. Het komt langzaam.
0: Ja, dat zeg je dan tegen jezelf waarschijnlijk ook. Ja. Oké. We zijn aangekomen bij je top 3. Is dat nou ook echt een top 3? Of is het, hadden alle nummers wel in een andere volgorde in je lijst kunnen staan?
1: De top 3 had ook iets omgedraaid kunnen worden. Maar
0: blijft wel binnen die 3 platen.
1: Blijft wel binnen die 3 platen, ja.
0: Wat staat er op 3 op je lijst, Casper?
1: Without You van The Kid LAROI. Een nummer wat echt heel erg gerelateerd is aan mijn vriendengroep. Van het gamen wat ik vroeger deed met veel internationale vrienden. Iedere keer wanneer we een spelletje hadden gewonnen, dan schreeuwden we naar elkaar de teksten van dit nummer. Dat we het niet zonder elkaar hadden gekund. En hoewel ik ze nu niet zo vaak meer spreek, iedere keer als ik dat nummer hoor, dan denk ik toch aan die tijd van Die gezellige avonden gamen samen.
0: En dan had je een koptelefoon op en een microfoon voor je mond waarschijnlijk. Ik probeer het me even voor te stellen. En dan heb je, dus mensen maakt helemaal niet uit waar die zitten op de wereld. Weet je nog ongeveer welke landen dat betrof?
1: Canada, Noorwegen, Australië, Zeeland.
0: Ja.
1: Griekenland, Spanje.
0: Echt waar, zo de hele wereld over.
1: Ja. Ja.
0: En had je dan buiten dat in die game, dat samen met elkaar beleven, ook nog contact apart daarvan met ze? Of
1: ja, waar zij mee zaten in het leven. Wat goed ging, wat niet goed ging. En ook gewoon soms af en toe bellen op momenten dat we dat van elkaar nodig hadden.
0: Ja, en dan kon je elkaar ook troosten of bemoedigende woorden toespreken op die manier.
1: Klopt.
0: Dus het was meer dan alleen maar dat gamen, om maar even zo te zeggen. Goed, wij gaan daarna luisteren. Kid LAROI.

0: Dit was de Bella's Finals van de Bart en Bella's.
1: Hij kwam uit de film, hè?
0: Ja.
1: De Pitch Perfect.
0: Ja.
1: Wat een vrolijk nummer.
0: Ja.
1: Ik hoorde heel veel nummers langskomen. We gaan niet al die titels noemen. Niet belangrijk. Waarom staat hij op nummer 2 in jouw lijst?
0: Omdat ik van zoveel verschillende soorten muziek hou.
1: Ah,
0: en dit
1: slim.
0: Zoveel verschillende nummers erin heeft zitten.
1: Ja, en dan pak je in één keer mee allemaal.
0: Ja, het is mijn favoriete film. Puur vanwege de hoeveelheid muziek die erin zit. En ik echt heel erg veel muziek luister en veel van muziek hou.
1: Mm. Niet omdat er een dans in zit en jij een hele goede danser bent?
0: Nee.
1: Nee?
0: Ik dans wel graag een beetje mee op dit nummer, maar
1: ja.
0: Niet al te veel. Nee.
1: Buiten de schijnwerpers.
0: Buiten de schijnwerpers, ja.
1: Heel leuk, iets wat in de toekomst voor jou te wachten staat, is Festijn. Dat is een nieuw woonproject, hè?
0: Ja, dat is een woonproject aan de Stijnenbuurt in Ede.
1: Ja.
0: Daar ben ik nog net op het laatste moment dat ze heel veel mensen zochten lid van geworden.
1: Ja.
0: En daar ga ik wonen ook.
1: En daar ben je heel, heel actief in allerlei. We gaan het allemaal niet opnoemen, maar in heel veel projecten.
0: In commissies inderdaad.
1: Commissies. En wanneer ga je daar wonen?
0: Het verwachte moment is juni volgend jaar. Dat wordt opgeleverd. Dus,
1: Oké, dus dat is al korter dan een jaar.
0: Jaar.
1: En kijk je er naar uit?
0: Ik kijk er heel erg naar uit, ja.
1: Want je kent ook al dus een aantal bewoners die daar komen.
0: Ik ken heel veel van de bewoners.
1: Ja. Dus dat is dan al vertrouwd, zeg maar.
0: Ja.
1: Goed, we zijn bijna aan het eind van het uur gekomen. Wat is jouw laatste plaat en waarom?
0: On Mendicone Hill van de Gorillaz. Het is een nummer dat heel erg persoonlijk voor me is. Waar ik het gevoel van krijg, ik ben genoeg voor mezelf. Mm. Ik kom mezelf er heel erg in tegemoet ook. Dat ik echt denk, ik hou van mezelf. Ik ben tevreden met mezelf. Ik ben er voor mezelf en dat is goed genoeg voor me.
1: Ja, dat noemen ze tegenwoordig affirmatie, hè? Dat je dat zo herhaalt. En dat daardoor voel je dan ook, dat je dat zo...
0: Daar voel ik me echt genoeg, ja.
1: Ja, en dat dus het is melancholisch, dit nummer.
0: Ja.
1: En dat raakt dan dus ook dit gevoel bij jou.
0: Ja, klopt.
1: Dus dat wist je meteen, dat wordt mijn plaat nummer 1.
0: Dat wist ik meteen, ja.
1: Ja. Nou, dan gaan we daar nu naar luisteren, hè?

0: En dat was de bel voor de laatste minuut. Gorillaz waren dat met On Melancholy Hill op nummer 1 in jouw lijst. Casper, is het een beetje verwacht? Is het een beetje geworden wat je verwacht had dit uur?
1: Heel gezellig was het.
0: Ja, zeker.
1: Het was fijn om hier te zijn met je, inderdaad.
0: Ja. Nou, dankjewel voor jouw ontboezemingen en een hele mooie dingen die je met ons hebt willen en durven delen. En zo zit Abba nog stiekem er nog even aan het eind in.
1: Dat is toch fijn, inderdaad. Eventjes, nog een beetje.
0: Dat moet je wel goed doen, denk ik. Oké, dankjewel. En tot een andere keer nog eens. Vandaag deed de techniek Adrie Spekkelen. Hartelijk dank daarvoor. En volgende week is hier weer een hele nieuwe Mijn Dozijn met een nieuwe gast. Blijf gewoon luisteren en wil je je opgeven? Stuur dan even een mail aan mijndozijn@eenvallei.nl. En wie weet, de komende weken ben je dan zelf de gast hier in dit programma met jouw 12 platen. Nog een hele fijne dag en graag tot een andere keer bij de andere programma's van deze zender.
2: Dit is Eenvallei met het nieuws van 7 uur.
3: Doral Megens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarin de start daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden. Mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
4: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
3: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tidjani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescenzio Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders 61 miljoen euro betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
5: Vorig jaar was gewoon echt de dagen van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien. Hoe kan ik beter doen, weet je?
3: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je luistert naar Eenvallei, met nieuws, muziek en informatie.

0: zitten.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 8 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. En dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
2: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
4: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in de stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
2: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon en dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: Welkom lieve luisteraars bij Appassionata. Ja, gang 5, aflevering 232. Met op techniek vanavond het Make Love Not War uithangbord van Appassionata, Peter Hoverstad.
1: Goedenavond. Peace is its own reward van Mahatma Gandhi.
0: Kijk. 2026 was het jaar waarin we nog een oorlog erbij kregen. Terwijl de ellende in Oekraïne en Gaza nog verre van opgelost zijn. Bij Appassionata kiezen wij vanavond de kant van alle onschuldige slachtoffers van iedere zinloze oorlog. Als we muzikaal de zoektocht starten naar nummers die de waanzin van de oorlog bezingen. Peter, zullen we beginnen?
1: Peace and love, Harry. Peace and love.

0: No flag, no uniform ever stopped a bullet from a gun. Gary Moore en Phil Lynott bezingen in Out in the Fields de waanzin van misplaatst patriotisme. Er is geen reden die oorlog goed praat. Je kunt jezelf niet verstoppen achter je huidskleur, je geloof, je vlag, je politieke voorkeur. Welkom lieve luisteraars, we gaan vandaag iets heel bijzonders doen. En ik begin met vragen. Peter, wat is jouw boodschap aan de wereld als het gaat om oorlogen?
1: Volgens mij heb ik voor het eerst gehoord, toen ik een jaar of 10 was. Dus met geweld kan men paleizen verwoesten, maar zelfs nog geen varkenstal opbouwen. Dat is niet de quote van mij, of van mijn vader, maar die vertelde hem wel. Maar van Herman Greulich, een Zwitsers politicus, 130 jaar geleden.
0: Ja, en toen wisten ze al dat waanzin van oorlog tot niets leidt.
1: Oh ja, daar zat al een hele oorlogshistorie voor. Want dat is zo oud als de mensheid.
0: Ja. En volgens mij zit ik er niet ver naast als ik zeg dat jij wel een tikje pacifistisch bent. Hè? Ja. Anti-oorlog. Make love, not war.
1: Ja, absoluut.
0: Ja.
1: En dat zit er diep in. Mijn ouders natuurlijk ook. De flauwe power tijd. Maar dat gaat verder dan dat.
0: Ja.
1: Het is de waanzin die je hebt. En kijk, het eerste slachtoffer is de waarheid. En dat zie je overal overduidelijk. De nepberichten van de Amerikanen op dit moment. Ik denk dat we, als we het ooit leren, dat is niet binnen nu of 100 jaar.
0: Nee. Nee, Peter zegt het al, lieve luisteraars. Oorlog is van alle eeuwen waarschijnlijk wel. Vanavond, lieve luisteraars, draait het vooral niet om protestsongs, maar om liedjes die de waanzin van oorlog beschrijven. In de jaren 60, tussen de vele protestsongs, zaten al liedjes die hun protest vooral verwoorden door die waanzin te benadrukken. Als we die knop indrukken en de atoomoorlog beginnen, wat blijft er dan nog over? In het nummer Morning Dew beschrijft Bonnie Dobson de ochtend na die alles vernietigende aanval. Where have all the people gone? Don't you worry about those people anymore. Don't you worry about those people anymore. Here's Morning Dew.

0: Daddy, tell me if you can, why can things be the way they were before the war began? Het nummer Come Away Melinda, hier in de versie van Uriah Heep, beschrijft een kind die een album vol foto's van voor de oorlog vindt. En een vader die moet uitleggen hoe alles eruit zag voor het kapotgeschoten werd. En hoe haar moeder eruit zag die gesneuveld is. Oorlogen verscheuren gezinnen, voor altijd. En oorlogen, lieve luisteraars, zijn ook een verdienmodel. Iedere wapenfabrikant heeft niets aan vrede. Vrede levert helemaal niets op. Conflicten wel. Conflicten die de vraag naar raketten, kogels, geweren, drones weer flink doen opschroeven. The Masters of War leven bij de gratie van oorlog. You fasten the triggers for the others to fire when you sit back and watch. When the death count gets higher, here's Bob Dylan with Masters of War.
1: Come, you masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes.

words fill my head and they fall to the floor. If God's on our side, he'll stop the next war. Bob Dylan had de gave om pijnlijk helder en scherp de waanzin van oorlog in liedjes te vatten. Ook als iemand anders een liedje van hem coverde, zoals in dit geval de Neville Brothers. En in dit geval de gevleugelde term, we hebben God aan onze kant. De machtswellusteling Pete Hegseth in de USA heeft de term ook weer van stal gehaald. Terwijl tijdens de burgeroorlog in Amerika beide kanten zelfs claimden dat ze dezelfde God aan hun kant hadden. De waanzin ten top. Als God er al iets mee van doen wil hebben, dan is het vrede wat hij wil, lijkt mij zo. Lieve luisteraars, over Amerika gesproken. Daar is Bruce Springsteen momenteel bezig zijn ongezouten mening weer te verkondigen vanaf het podium. Maar dat deed hij in 1985 ook al. It ain't nothing but a heartbreaker, brings only to the undertaker. War is an enemy of all mankind. The thought of war blows my mind. Tell him, Bruce.

0: of America.
1: You too. That bullet, the blue sky. Across the field, you see the sky ripped open. You see the rain through the gaping wounds, pounding on the women and children who run into the arms of America. Hoe bizar is het, lieve luisteraars, dat er in Amerika momenteel een president zit die verkozen is op zijn anti-vluchtelingen asielzoekers standpunt. Terwijl zijn acties juist meer en meer vluchtelingen veroorzaken. Zoals Bono van U2 eind jaren 80 al met eigen ogen had aanschouwd in El Salvador. Een land waar Amerika geen actieve oorlog op de grond voerde, maar wel een flinke vinger in de pap had achter de schermen. We leven in een wereld waar we ons drukker maken om de vluchtelingen dan om de omstandigheden die vluchten nodig maken. Lieve luisteraars, politici. Ze zitten veilig achter de muren van hun parlementsgebouwen. En daar, achter die muren, achter die bureaus, is het zo makkelijk om een oorlog te beginnen. Politicians hide themselves away. They only started the war. Why should they go out to fight? They leave that role to the poor. Ozzy Osbourne van Black Sabbath, die wist dat al. En Ruthie Foster vertolkt het op een onnavolgbare, fantastisch mooie manier. Hier is Ruthie Foster met War Pigs.

0: Imagine all the people sharing all the world. Stel je nou eens voor dat er echt helemaal niets is om oorlog over te voeren. Gewoon gezamenlijk alles delen op deze planeet. Zo moeilijk is dat toch niet? Lieve luisteraars, Lennon's machtig mooie droom brengt ons zo'n beetje aan het einde van het eerste uur. En straks hebben we nog een heel uur met verrassende muzikale pareltjes en messcherpe analyses op de waanzin van de oorlog. Maar eerst, Peter. We hebben nou het eerste uur zo'n beetje erop zitten. Ik had me bedacht van moeten we nog ergens op terugkomen. Maar terwijl we het aan het draaien waren, zei ik net tegen je, schoot mij iets te binnen waar ik het toch even met jou over wil hebben. Want we draaiden onder andere Bruce Springsteen en we draaiden onder andere U2. En het was in dat blokje dat ik me bedacht dat ik momenteel op Facebook en de socials zie dat er heel veel mensen zijn die zeggen, nou, zo'n artiest als Bruce Springsteen, Tom Morello is er ook eentje van Rage Against the Machine, ja. U2, die moeten niet zoveel politiek babbelen op het podium. Wij komen om muziek te luisteren en dat is maar wat ze moeten doen.
1: Ja, maar dat is alleen, dat wordt gezegd door mensen die dat niet leuk vinden wat ze zeggen.
0: Dat sowieso.
1: En dat is denk ik het gegeven. Ik ben niet van het idee van, hey monkey, do your tricks. En je mag alleen maar bij zingen of toneelspelen of acteren houden. Er zitten natuurlijk, niet allemaal, maar er zitten een heleboel mensen die weldenkend zijn en begaan zijn met de wereld. Bono van U2, een groot voorbeeld. En Springsteen. En er zijn nog meer. Ik vind het mooi dat die hun platform gebruiken om zeg maar de boodschap over te brengen. Van, joh, het kan ook anders.
0: Ja, ik heb daar ook een bepaalde gedachte over. Want op het moment dat je zegt dat ze het niet mogen doen, doe je eigenlijk ook al een politieke uitspraak. Want je snoert namelijk iemand de mond.
1: Precies.
0: Dat is één. En het tweede is, want dit nummer wat wij draaiden van Bruce Springsteen komt uit 1985. Toen, en zelfs nog eerder, ja. Hij is altijd politiek bewust geweest. Hij heeft altijd op het podium verkondigd waar hij voor stond.
1: En hij heeft natuurlijk ook hij is opgegroeid in de misselijke periode van de Vietnamoorlog. En dat heeft ook een heleboel jongelingen, want hij was volgens mij toen 18 of 19. Dat zijn vrienden van hem zijn in Vietnam gebleven. Dood. En ja, dus dat heeft hem wel een hoop gedaan. Bandleden die kwamen niet meer terug.
0: Nee. Nou ja, en dat, maar ook U2, hè, vanaf het allereerste album, altijd een politiek geëngageerde band geweest. Waarom zouden die nu ineens hun mond moeten houden? Waar heb je dan al die andere concerten naar zitten luisteren, denk ik dan?
1: Ja, nou ja, ik denk.
0: En hoe grote fan ben je dan als je dan.
1: Ja, dan is onze Oranje Geitenbreier in across the water in de VS, die is natuurlijk niet blij geweest, want die had Bruce Springsteen bij zijn inauguratie willen hebben. En die heeft de welbekende dikke middelvinger opgestoken.
0: Ja.
1: En dat vond hij niet leuk.
0: Nee, hij dacht dat het nummer Born in the USA, dat een heel patriotisch nummer was. Wat het helemaal niet is eigenlijk.
1: Dat is ook een heel duidelijk teken. Die man die kan niet luisteren.
0: Dat sowieso niet. Maar het is wel heel frappant dat wij vinden van artiesten dat ze naar onze pijpen moeten dansen. Terwijl volgens mij een artiest vooral moet doen datgene wat hij wil. En dat kan twee kanten op. Hè. Ik bedoel, ik denk dat een Kid Rock gaat ook niet ineens hele andere liedjes zingen dan dat hij nu doet. En die is van de andere kant. Ted Nugent, ook zo'n geval.
1: Ja.
0: Die ook op het podium hele dingen zegt die ik heel vervelend vind. Daarom ga ik niet naar Ted Nugent toe, maar wel naar U2, omdat ik me daar wel in kan vinden. Maar dan claimen van, dat is een hele populaire band, maar die moeten wel gaan zingen en vinden wat ik vind. Want anders dan, dat is natuurlijk raar, hè?
1: Dat is wat eigenlijk waar ook de uitspraak die ik net had van de waarheid verliest als eerste in een dictatorschap. Dat lijkt er allemaal zo'n beetje zo erg veel op. Die kant op te gaan. En dat is het in wezen al zo. Iemand die dus het tegengas geeft, die wordt uit het team gezet.
0: Ja.
1: Ja.
0: En wat die tegenstanders deden was op een gegeven moment Mick Jagger aanhalen. Mick Jagger kreeg de vraag van wat hij dan vond. Die zei, nou ik maak vooral muziek dat mensen die komen zich eventjes kunnen verstrooien, zeg maar. Eventjes aan niets hoeven te denken. Dat is waarom ik me niet bezighoud met politieke zaken.
1: Ook een goed uitgangspunt, maar.
0: En dat mag, hè? Dat mag van mij. Maar dat is geen reden waarom iemand die het wel wil doen, het wel zou moeten doen.
1: Nee, maar het is, Mick Jagger is goed zanger, ze hebben geweldige platen geschreven, maar hij is ook businessman. En dan schiet hij zichzelf in zijn linkervoet of in zijn rechtervoet als je ergens je mening over gaat verkondigen. Ja, dat kan.
0: Ja.
1: En dat, daar is te veel businessman voor.
0: En dat moet je de Beatles, in de eeuwige strijd tussen de Stones en de Beatles, moet je dat de Beatles nageven. Maar ja, die hadden John Lennon in de gelederen. Dan kan je bijna niet anders.
1: Dan kan het ook niet anders. Maar ook zeg maar de segregatie.
0: Die waren wel politiek bewogen.
1: Ja, segregatie van de stadiontour in, uit mijn hoofd, 63 of 64. Maakt niet uit. Toen hebben ze geëist dat dus zwart en wit door elkaar moest luisteren. Want ze wilden voor een gemengd publiek spelen. En anders gingen ze niet spelen. En dat was voor het eerst.
0: Ja.
1: Want dat land zat toen nog heel erg in de segregatie.
0: Ja, voor mij toch een pluspunt voor de Beatles. Dat ze dat wel deden, zeg maar.
1: Ja.
0: Goed, dat wou ik even met je bespreken, Peter.
1: Ja,
0: dankjewel.
1: Nee, dankjewel. Kijk, en wij mogen ons ook uitspreken.
0: Ja,
1: en wij mogen ook onze mening verkondigen. We moeten het niet zwart-wit houden. Maar ik denk dat we een heel mooi plaatje hebben neergezet.
0: Ja. En vanavond spreken wij vanuit ons hart.
1: Kijk.
0: Dan toch,
1: en die is van ons allemaal rood.
0: Dat bedoel ik. Lieve luisteraars. Oorlogen zijn ook materiaal geworden voor musicals. Denk maar aan Soldaat van Oranje. Of 4045. Het meest vreselijke wat we hebben op deze aardkloot, namelijk oorlogen, vertolkt door een van de meest vrolijke theatervormen. De musical. Dat is op zich al bizar als je het zo uitspreekt. Maar als we op welke manier dan ook aandacht kunnen krijgen voor de verschrikkingen van oorlog, heiligt het doel alle middelen, vind ik. En niet iedere oorlog werd gevoerd tussen landen. De musical Outsider gaat over een oorlog tussen twee bendes in Tulsa, Oklahoma in 1967. En het heeft een van de meest treffende. Het is een van de meest treffende nummers van het eerste uur. Met een van de meest treffende zinnen erin, vind ik in ieder geval. Er zit een stukje in en dat zegt: It's a hopeless war we're fighting. And we don't even know what for. Hier zijn die Outsiders met Hopeless War.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
1: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd hun busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
3: De Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. Ja. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook al heel trots dat we dit bereikt hebben.
1: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: I am writing from this war. Oh mama, I don't know what I'm fighting for. Ze openden het eerste uur en doen het ook het tweede uur. Phil Lynott en Gary Moore. En in dit nummer, Military Man, beschrijven ze hetzelfde sentiment als waar we het eerste uur mee eindigden. Veel van de soldaten, de grondtroepen, ze weten vaak niet eens waarom ze hun medemens overhoop moeten schieten. Peter, wij zijn allebei opgegroeid met verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Mijn vraag aan jou aan het begin van de tweede uur. Hebben wij de lessen van die oorlog niet goed doorgegeven aan de huidige generaties?
1: Apparently not, maar... Want we zien dezelfde eenzijdige replieken als bij het begin van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Geef de schuld van ongenoegen aan de vreemdelingen en je krijgt half het volk die meeloopt. Ja, dat is een cyclus waar de mens niet uitkomt. Ik zie het voorlopig niet gebeuren. De mensheid is niet slim genoeg. Binnensluiten, of buitensluiten, daar begint het mee. Vol sukkels doen de rest, vol overtuiging. En nog. De lessen van die we leerden, die zijn we snel vergeten. Dat is ook een cyclus van 60, 70 jaar, denk ik. Bij elke vingerwijzing die we doen, wijzen we met 3 vingers naar onszelf. En dat besef, dan wordt overeengestapt. De ander geeft daar de schuld aan, van al het slechte, zonder naar jezelf te kijken of te luisteren. Nee, de lessen die we leerden van oorlogen zijn snel vergeten en maken gewoon nieuwe, dezelfde fouten.
0: Ja, ik had het niet beter kunnen verwoorden. Er is na vanavond eigenlijk gewoon maar 1 conclusie mogelijk. War is stupid and people are stupid. Tenminste, the people die de oorlogen beginnen en supporten. Hier is Culture Club met de War Song.

0: Some folks inherit star-spangled eyes and they send you down to war. And when you ask them how much you should give, the only answer is more, more, more. You're the Creedence Clearwater Revival met Fortunate Son. Ja, het is nooit genoeg. We zagen het ten tijde van Vietnam en we zien het vandaag de dag weer gebeuren. Vooraf zal alles in een poep en een zucht gedaan zijn. Maar als de oorlog eenmaal woedt, wordt keer op keer opnieuw een offer gevraagd. Hoeveel moet ik geven? Meer, meer, meer. Ik haalde het net al aan. Niet iedere oorlog woedt tussen naties, tussen verschillende landen. Ook burgers van hetzelfde land kunnen elkaar naar het leven staan. Broeder versus broeder. Zwart versus wit. Rechts versus links. Rijk versus arm. De zogeheten burgeroorlogen. Civil wars. Maar what's so civil about war anyway? Here's Guns and Roses.
1: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. I don't like it.

0: the Levellers, English Civil War. As we watched the speech of an animal scream, the new party army was marching right over our heads. We zien het gebeuren in menig beschaafd land, lieve luisteraars, de haatspeeches, vingerwijzend naar één bevolkingsgroep. En vervolgens gaan de gehersenspoelden de straat op om oorlog te voeren tegen hun medemens. Met de meest schrijnende voorbeelden in de United Kingdom momenteel. The English Civil War. Hij is volop gaande. Lieve luisteraars, Peter en ik zijn opgegroeid in de schaduw van de Mushroom Cloud.
1: Ja, ik heb als kind wel zorgen gehad en ook nachtmerries, waarschuwingen op tv erover. Gesprekken met mijn vader over wat te doen als de bom valt. Keldertrap, blikvoer. En dan?
0: De Russen waren de vijand die we vrezen moesten. De oorlog was koud en als hij gevochten zou gaan worden, was hij nucleair. Maar als alle partijen nou zielsveel van hun land en van hun kinderen houden, dan kan het toch never nooit een serieuze optie zijn. En dan nog, there's no such thing as a winnable war. Iedere oorlog kent enkel maar verliezers. Sting verwoordde het in die tijd feilloos met zijn nummer Russians. Hier is dat nummer.

How can I pay you back when the price you paid was so high, my friend? De emotionele, psychische nasleep van een oorlog dreunt decennia lang door, als de oorlog zelf al lang en breed over is. De band Queensryche gebruikte interviews die ze afnamen van Amerikaanse soldaten om hun conceptalbum American Soldier te maken. En de soldaat die in dit nummer hoorde, het nummer If I Were King, diende in Somalië en Afghanistan en verloor daar zijn maatje. De psychische wond die dat opleverde is bij hem nog immer niet geheeld. De trauma's van alle oorlogen die vandaag de dag gevoerd worden, zullen decennia verwijderd van nu nog steeds gevoeld worden. Een goed voorbeeld daarvan, lieve luisteraars, is de Vietnamoorlog. De effecten van die zinloze oorlog worden in de USA tot op de dag van vandaag nog gevoeld. En niemand omschreef de harde realiteit van een oorlog ooit beter dan Billy Joel in zijn epos Goodnight Saigon. Remember Charlie, remember Baker. They left their childhood on every acre. Hier is dat kippenvel gevende.

0: Order the Doors, The Unknown Soldier. It's all over for The Unknown Soldier. Het is misschien wel de meest schrijnende aanklacht tegen oorlog. Degene die zit in de vele graven van onbekende soldaten. Iemands moeder, iemands vader, iemands zus of broer, iemands dochter of zoon. Gestorven ver van zijn of haar geliefde, roemloos gestorven en naamloos begraven. Ik vind het de meest schrijnende aanklacht tegen oorlog. Peter, wij hebben met heel veel liefde de uitzending tegen oorlog gemaakt. En ik zeg dank daarvoor.
1: Ja, werd serieus, hè?
0: Ja, ja, maar dat hoorde ook.
1: En dat was de bedoeling ook. Dat is mooi.
0: Volgende week, lieve luisteraars, dan gaan we iets heel anders doen. Dan gaan we aan de slag met rockers, harde heavy rockers die folk doen. En folkartiesten die heavy rock doen. Wij zeggen gewoon luisteren volgende week, want dan snap je vanzelf wat wij bedoelen. Tot die tijd zeg ik alvast, pas op jezelf, pas op elkaar, make heel veel love en vooral geen war.
1: Kijk.
0: Dat willen we ook nog even kwijt. We gaan eruit met de mededeling dat wij hier een statement gemaakt hebben tegen oorlog. We hebben geen statement gemaakt tegen religie. We hebben geen statement gemaakt tegen landen. En we hebben zeker geen statement gemaakt tegen gewone soldaten die op het slagveld gedwongen worden om hun broeders van de tegenpartij te doden. Want ook zij weten, we are fools to make war on our brothers in arms. En als ik dit gezegd heb, dan weet u ook al met welk nummer we eruit gaan. Het is een prachtig nummer en ik vraag u om in die tijd die de uitzending nog duurt, en wacht ook nog even, want misschien zit er nog een kleine verrassing aan het eind. Maar neem dit nummer om nog eens eventjes goed na te denken over de boodschap die wij vandaag met jullie wilden delen. Mijn taak zit erop. Ik zeg goedenavond en luister naar The Dire Straits met Brothers in Arms.

0: Door Alt Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
0: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibby Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer, vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Het koelt af tot de graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je

Van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Bekend en soms iets minder bekend door elkaar, maar altijd weer de moeite waard. Het komende uur zit u dus helemaal goed als u van muziek uit die periode houdt. Ja, in de afgelopen dagen hebben we een heel bijzonder natuurverschijnsel kunnen zien, namelijk regen. Dat hadden we al een heel tijdje niet meer gezien. Dus het leek mij goed om eens te beginnen met Have You Ever Seen the Rain? Dit is de Creedence Clearwater Revival.

Eerst hadden we de Seekers, die kwamen uit Australië, hadden hits met nummers als The Carnival Is Over, A World of Our Own en I'll Never Find Another You. En in de jaren 70 hadden we de New Seekers. Dat is een heel andere band met heel andere mensen. En die hadden hits met deze. You won't find another fool like me. And I'd like to teach the world to sing. Van Morrison nu. Brown Eyed Girl.

De 14e en voorlaatste top 40 notering van The Shoes uit Zoeterwoude, Face to Face. Ja, we blijven in Nederland voor de rubriek onbekend van bekend. Armand, de zanger uit Eindhoven, wereldberoemd in Nederland met het nummer Ben ik te min. Zijn we in derde mensen die weten dat het eigenlijk een B-kantje was, Ben ik te min. Het eigenlijk geplukt door een DJ bij Radio Veronica in 67. Van hey, het B-kantje van die single 1 van hem ben ik. Dat is eigenlijk veel leuker. En het is natuurlijk nog meer dan een top 40 notering. Vooral heel herkenbaar voor jonge heren die denken van ja, maar wacht eens even. Ben ik nou te min omdat jouw ouders een veel meer poen hebben dan enzovoort. We gaan die A-kant eens draaien. De onbekende kant van Ben ik te min. Eén van hen ben ik. En het gaat over De Poort. Een jongere soos in Eindhoven. Waar, luistert u zelf.

trein kan niet uitwijken. Niet naar rechts, niet naar links, hij kan alleen rechtuit. Een trein kan u dus niet ontwijken. De gevolgen vallen altijd in uw nadeel uit.

De Status Quo, Black Files of Melancholy, in 1968 in Nederland goed voor een 18e plaats in de Veronica Top 40. Joan Baez bracht een LP uit met nummers van haar goede vriend Bob Dylan. Een van die nummers is een albumtrack oorspronkelijk op het album The Times They Are A-Changin'. Maar op het album Any Day Now wordt hij verzorgd door Joan Baez. One Too Many Mornings.

0: Melvin en de Blue Notes. Satisfaction guaranteed. We zijn toe aan de jingle van de week. Vlaanderen heeft natuurlijk wat zeezenders ook gehad. Radio Mi Amigo met veel Belgische discjockeys. En Radio Atlantis. Maar begin jaren 60 was er ook al een zeezender in België. Radio Antwerpen vanaf het schip De Oude Spiegel. Vlak nadat er een wet was getekend in België die de zeezenders verbood, sloeg het schip van zijn ankers, strandde bij Cadzand in Zeeland. En het schip is daar in 1971, omdat het van beton was, opgeblazen door de plaatselijke autoriteiten. En zo kwam er een droevig einde aan deze zender. Radio Antwerpen, daar komt ie.
1: Dit is Radio Antwerpen van op het schip Uilenspiegel op de Noordzee. De zender waar u naar luistert.
0: Ja, en waar luisterde men dan in die tijd naar? In de hitlijsten van toen stond Cliff Richard mooi met Do You Wanna Dance?

Het Muziekmuseum wordt uitgezonden op uw station op woensdagavond 10 uur, vrijdagavond 11 uur en zaterdagmiddag om 4 uur. Het Muziekmuseum, het beluisteren waard.

Jai Coltrane, inclusief een gospelkoor. Een plaat die gebaseerd is op de Bijbel, 2 Koningen 2. Daar staat in dat de profeet Elia niet gestorven is, maar dat hij in een wagen met paarden en van vuur naar de hemel werd gebracht, omdat hij zo'n godvruchtig leven had geleid. Go like Elijah. Ja, dat is niet voor iedereen weggelegd, zoals u zult begrijpen. Carla Thomas kennen wij in Nederland vooral van het duet met Otis Redding, Tramp. Maar ze heeft heel wat andere platen zelf gemaakt die niet in Nederland echt bekend worden. Eén daarvan is Baby, oftewel B-A-B-Y.

0: Uit 1970 was dat de Moody Blues met hun grootste hit in Nederland, Questions. 2 weken op nummer 1.
1: Uit den Arden Platendak van uw presentator.
0: Ja, en uit een jaar daarvoor had ik een LP van The Association. Naamloze plaat, allerlei nummers erop die helemaal niet bekend zijn in Nederland, maar wel een mooie LP. Ik draai het nummer What Were the Words? Thank you.

Since You've Been Gone, Aretha Franklin natuurlijk, je herkent die stem meteen. Een nummer uit 1968 waar je ze ook in Nederland in de hitparade verschijnt. Stoppen een beetje vroeger, eindigen we het wat langer nummer. Allereerst wil ik u danken voor het luisteren. Wilt u reageren op dit programma, stuur een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. Nou, wat is dan het langere nummer waar mee uitgaan? Ja, mooi hoor. Pink Floyd van het album Dark Side of the Moon. Maar het werd ook op single uitgebracht, als ik me niet vergis. Money. Graag tot volgende week.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is de ultieme jazz radio update. Welkom bij Jazz Spectrum.
1: Dag luisteraars, hartelijk welkom bij Jazz Spectrum. Techniek doet Marcel Moerman en samenstelling en presentatie Bea Koops. Het komende uur weer veel afwisseling in muziek. We gaan van jazz naar blues, van instrumentaal naar vocaal. En beginnen met saxofonist Charlie Parker. I get a kick out of you.

Jump for Joy. En hier kan ik nou blij van worden. Dat was Mark Murphy, afkomstig van het album Midnight Mood. Ik herinner me nog de tijd dat ik de LP kocht. Ik was een jaar of 20. Het was vaak te vinden in de platenzaak muziekwinkel van Robbers aan het Maandereind in Ede. Al struinend tussen de vele LP's trof ik een zwarte platenhoes met een oranje ronde maan aan. Geen idee wie Mark Murphy was en wat voor muziek hij vertolkte, maar die hoes. Enfin, mijn verloofde en ik hebben de plaat grijs gedraaid. En elke keer bij het horen van de muziek zijn we weer jong. Kijk, en dat kan muziek doen. Met de volgende artiest doe ik veel luisteraars een groot plezier. En zeker technicus Marcel Moerman. Trompetist Chris Botti. La Belle Dame sans regret.

0: Chris Botti, trompetist uit de Verenigde Staten. Zo'n 35 jaar geleden huurden wij voor het eerst een huisje aan de Normandische kust. Vaak, 's avonds rond 9 uur, hoorden we een zwaar gebrom met daarna een knal. We deden navraag en kwamen erachter dat dat geluid was van een vliegtuig, de indrukwekkende Concorde. Het was een prestigeproject van Engeland en Frankrijk. Ik moest hier aan denken toen ik het nummer van Gregory Porter hoorde. Concorde.
1: With a million stars in the galaxy,

Lorenz H. Gassner, altsax, Johan Weiss op gitaar, Christian Floor, bas en Sebastian Duivel op drums. Samen vormen ze Pure Desmond. Wij draaiden Unbearable Light, zo heette dat nummer. Van Pure Desmond naar Fernando Lamarinas en Erik Vloeimans. In 2013 verscheen het album Pessoa, met liederen geïnspireerd op het werk van de Portugese dichter Pessoa. Wij laten je, en mijn Portugees is niet geweldig, sorry, O Sino da Minha Aldeia horen.

0: Make Somebody Happy. Onmiskenbaar Chris Botti. Gregory Porter nogmaals, maar deze keer samen met de Amerikaanse jazzzangeres Dinah Reeves. Satiated.
1: I've been waiting

Gregory Porter en Dinah Reeves. Pianist Bas van Lier nu in een jazzy uitvoering van Billie Jean van Michael Jackson.

Dit was Billie Jean, ooit gezongen en vertolkt door Michael Jackson. En nu in een jazzy uitvoering van pianist Bas van Lier. Ja, we zijn weer aan het eind van Jazz Spectrum. Ik dank technicus Marcel Moerman. Volgende week zit Fritse Hoef hier weer. En ik kan vertellen dat deze uitzending 10 weken lang is te beluisteren op één vallei. Uitzending gemist. We gaan eruit met Etta James. Mijn naam is Bea Koops. Graag tot een volgende keer.

0: van 12 uur.
1: Lars Melietse met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen regen met opnieuw kans op onweer en tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 1 uur. Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer: vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer. En het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.